Ik wil hier een Beispiel geven. En dit is een persoonlijke ervaring. Dat Predje McGee had, als hij deze programma dat eerste maal in Engels geef. Hij wie met eenmaal krank geworden. En aan wordt gezegd dat hij treft had. Maar de Heer had hem geheeld. Daarvan.

En mijn laatste boodschap heb ik Eva de Utsel gereed. Laat in Rick komen. Van nu gaan we Eva naar de vrouw van God zien en wellen. Laat in Rick komen en dienen wellen. Op ihr de roze gedonen worden aus dem Himmel. Mijn wens in je bed is van jou, dat we God zien en heiligen wellen erkennen mochten en den dan je hoesem duinen. Nu dit leidt wel wie taub dat schriftwoord uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 der 13 lezen. Wel wie dan nou dit leidt taub uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 der 13 lezen.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilde Friesen en op brood van ons leven van deel is in Markus 5, 6, 10, hoe dat zegt. Als Jezus kwam, zag hij am al van wiet af. Hij raand hem in jeen en schmeidt zich ver hem op de knieën. Hij schreef met lüde stem. Wat heb ik met die te doen, Jezus? Du bist dem höchsten Gott zien zien. Schwier ver Gott, dat du mij nicht wählen wirst. Wie Jezus hatte am gesagt, du beise jest, komm uit diesem Mensch rüt. Dann frug Jezus am, wo hij heit. Hij zeed, ik heit duizende, wils wie sind onze vele. En hij prachet Jezus ärmer ware, an nicht uit de jeend rüt te schicken. Hier zijn we nu in grote kampf. Als hij am komen zit, kämpft de besetene man Jezus in jeen. Als hij bij Jezus kämpft, schmidt hij zich ver zijn feit haan. En dan, uit zijn muil kämpft een geschrecht ruut, wat einer nicht abgerekend wordt hebben. Du wirst geloven dat hij wordt geschreien hebben, Jezus, darf ik zijn zien, erbarm die over mij. Dat is goed meelicht, dat dat weer wat hij wordt gaan zijn wilt. Aber de diestere jester en arm leiten am gar nicht zijn roep voor help en heilung schreien. En er steht, schrieg hij, schwier ver Gott, dat du mij nicht wählen wirst. Wie als Jezus zu de jester gesagt hat, kommt uit deze mensch rüt. Dort wir wollen gewaltiger Kampf. An einer sieht wir Jezus, de freundliche en leiftolige Heiland, der diesem armen mensch van seine Sklaverie will freimerken en helpen Fried fingen. Hij geeft dat strenge Befehl, kommt rüt. Dann, an der andere Seite, wie die biblische Gewalt, wat diese Mann beherrschen deed en am Fass holen will. Wer wird gewinnen? Wird der Herrscher von der Distanz gewinnen? Oder wird Jesus den Sieg gewinnen? Wie sollen Gott danken, wils wie weiten, dat Jesus immer siegend is? Hij wir im Garten Gethsemane en am Kreuz Golgatha siegend. Dort is wo wir ihn wie dort erfahren können en ook davon zeigen können, dat Jezus immer zegen is. Zo ver kan als du een engel ja komt van onze horten, als du in de Gadareine ere jeent hier. Wanneer maar Jezus een zeil wel van de Sklaverie te de diestere zin vriemerken, dan zat de vriend alles aan wat er kon den mens terug te houden. An een ziet als dan Jezus, en die zegt, komt alle naar mij, die je in je schwore lasten gaan en bedrekt en meid zendt, en ik wil je teruggeven. En de andere ziet, schricht de vriend, dat is niet zo, blijf dat niet. Dien leven wordt dan bloos treurig en troostloos zijn. Hij wordt al dat schijn gaan wat du nu hast, wegnemen. Dat is treurig, wo grausam de kampf eenmaal zijn kan. Dat passiert, dat mensen eenmaal werkelijk erzinnig worden, wann sie nicht die geben en im Glauben Jesus Christus aus ihren Heiland annehmen. Dort, wie doch alle von diesem Kampf lernen würden, dort wie immer in alle Umstände, an der Sied von dem, der immer siegend es würden sein. Irgendwer, wer mit den Herrscher von dieser Welt mit geht, wurde in Trüget eng verleibt worden. Wann du aber zu dem Herrn Jo sagst, wirst du wundervoll gesehen sein. Möcht wie in uns Leben immer erfahren und in all unsere Kämpfen zeigen können, dass Jesus immer siegend ist.

Ik wil hier een voorbeeld geven. En dit is een persoonlijke ervaring. Dat Predje McGee had, als hij deze programma dat eerste maal in Engels geef. Hij wie met eenmaal krank geworden. En aan wordt gezegd dat hij treft had. Maar de Heer had hem geheeld daarvan. Hij had zich gevraagd en got zijn goats en genoot te hem. Hij had daarvan gered. En hij had dem Heer versproken dat wanneer hij hem heilen wordt, dan wordt hij hem al die eer geven daarvoor. Hij had daarvan gered en dan had hij brief gekregen van veel mensen die treft hadden of de andere krankheden die hem doodvierden en die willen haar dat hij veraanbeden zal. Maar dan had hij ook eermaal een briefje gekregen van een familielid die hem zeiden dat een van denen voor die McGee gebeten hadden weer gestorven. Die weer bij haar. Hij zei dan had hij moest die ganze zaken bij het anders betekken. God deed een persoon niet helemaal heilen die op een krankenbad is. En je worden geheeld en je niet. En dat is de herziene zaak dat te ontsluiten. En er zijn nu duizenden mensen in Amerika alleen, die in hospitalen zijn en veel lieden moeten. Predje McGee zegt weer dat als de Heer hem geheeld had van schrift, had hij hem gallensteentrubbel gegeven. Dat had een natstoot genomen, eer de dokters dat hadden vinger kunt, en hij had veel uithouden moest. Hij zei dat dat weer zo gewaast, als wanneer de Heer te hem gezegd had dat hij hem een darn en vlees geven wordt, zodat hij niet zoveel pochen wordt. Hij zal weten dat de Heer niet Emma allem hele deed.

wandelde en geloofde. En hoe dankbaar ze waren dat ze dan, jaren terug, de Heer Jezus aangenomen hadden als heiland. Wat meen ik te zeggen? Wanneer een mens nu naar mij komt en zegt dat hij of zij zich bekeerd heeft, dan is mij zo, ik zal dan ook zeggen dat het zeer wunderschön wordt zijn van die 30 of 40 jaar van nu terugkomen kunnen en vertellen hoe ze met de Heer gewandeld hadden en geloven. Ja, en geloven te leven en ook en geloven te sterven. Ik weet van mensen die zo is dat die geloven wat is, dat niet is uitgeproefd worden. Wat dat een niet zeggen kan even zijn. Wat dat eindelijk niet op een goede grond is. Ober vriend, daar zijn ober zeer veel goede zee. En wie haar hier een grote mengt zee. Veel van die leefden voor veel jaren aan geloven. Ze leefden dergelijk aan geloven. En ze vangen uit. Dat het schaft. Dat is de werkelijkheid. Dat is niet nodig. Dat wie een aan spreekje zullen proeven te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is. Beste mol en je woorden, dat de Bijbel nog niet proeft te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is. Waarom niet? Dat is niet nodig. Wanneer wie God zijn woord vlietig predje en ongerechte worden, dan wordt Christus er geloven gestorkt worden. De Heilige Geest wordt dat woord doen, dat bewijzen wordt dat de Bijbel God zijn woord is. Dat zijn woord is scherper als een tweesnijdig zwaard. En wanneer we dat uitgeven worden en de Heilige Geest zijn kracht, dan wordt God dat zegenen en vermeren. En mensen worden zich bekeren en worden ook hem geloven wassen. Tjene brengt te mij proeven te bewijzen dat geloven werkelijk schaft. Ik weet dat het deed. Tjene brengt mij proeven te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is. Ik weet dat het is. Ik had dat genoeg ervaren in mijn eigen leven en ook aan mensen te wem ik de gelegenheid heb gehad God zijn woord te onderrichten. God is zegen, mijn vriend.

0: The clock is drei.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwiesa zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Poitasch.

0: De klok is zes met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.